Anzitep als pipins, als tres amis del got miraculous. Sandro Dietrich, edel cor de fons da sumvice. Dus dati anzitep als pigrons, Creedence Clearwater Revival. Kun Have You Ever Seen the Rain? En 30 minutes, as il asiat.